νοχά. Φορείς χάρες σαν λεξτά. Met mijn mike en mijn gitaar, op elke stage in Afrika, want een beemals een neonbaan.

zijn in geel en wat lijnen. Die oosse sees, die noordse duinen. Zin ik jouw gezicht en die wolken en die lucht. Ik hoop jij zin mijne.

0: my vel.
1: Ik heb gewist dat onder mijn vel gezongen door Danny Smoke in Marzand. En dan zie je het van die bekenders en die minder bekenders.
2: Ja, je weet nou slecht om te zien.
1: Nog niet bekend niet.
2: Marzand is nog niet bekend niet.
1: Op baie bekend niet.
2: Ja, ik eerlijk te wees, ik weet niet wie zij is niet.
1: Ze zijn mooi.
2: Baie mooi.
1: Ze zijn baie goed.
2: Ja, zelf. Samen met Danny.
1: Ja, ze ja. By the way, was het nog eens maar die duetten, nee?
2: Ja.
1: Ik wil nu nog weten wie is PDP, maar ik maak baie leuke mixes. Maar duetten geweest, want ons nog bij jullie drive circuit, dan moet je niet, dat je moet nou slapen in die kar op wat huis doen, nee?
2: Nee, alsjeblieft niet. Dat kan...
1: frustraties voor.
2: Ja, sensaties en...
1: frustraties.
2: Sensaties. Dat is maar diezelfde ding.
1: Amper. Maar ons lievelingen.
2: Ja, Corlia en Rudy.
1: Dis hy. Ek het net vir Corlia gekry beloftes. Nou dag, is ook al, as jy met die vorige keep moos jou, toes het hulle nie loosie langs ons.
2: O, ten hier die blauw bil nagesing nie.
1: Nee. Mag hom ons nie meer sing nie. Op beloftes nie.
2: Ja, nee, ek weet, maar ek meen, as team is so sterk, hy sou gedra
1: daar. Hy sou gedra daar.
2: Ja.
1: Maar hy sing hulle vir jou, as ek sing. Oh. Is het dan as ek sing, maar hulle sing dan twee wat sing. As ons sing.
2: Ja, dit moet wees as ons sing.
1: Ja. Maar ja. Bigger die wen vir die draafjou.
2: Maar dit bly 'n loetjie.
1: Bye bye, Willie.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Lekker geweest, daar view van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling In op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou, putie, Audi.
1: Ja, Audi.
0: Audi Quadro.
2: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde rekening met die duet thema vandag op 19 April 1986. Nederlandse groep, Band Zonder Naam, ken jy hulle?
2: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dus in 2 dae terug, maar in die jaar 2007 het hulle hulle laaste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dis baie jare.
2: Dis jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Plat, Jan Jack Veerman en ja, dis die band gewees.
2: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86 en hulle weergawe het link so.

0: Naja, ook in de walsing Maria, hè?
1: Ja, die walsende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo. Ik was er na jaren.
1: Ja.
0: 90. Toen wordt er opgegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Angelik is van Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij werd opgenomen door de Portugees geboren en Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En een dame geboren, Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dat is niet te klaar van.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, sal een beetje voor mij en akkelijk iemand ek sing, maak een video van.
1: O.
0: En so tussen twee songs, toen kom ik bij dit my, You Remember Me.
1: Ah.
0: Moet zo porig gezag zijn.
1: Ja.
0: Voel me, kijk om ze mij donder. Mijn als een boetie.
1: Mij mag.
0: Hij heeft zich al die video's van mijn heel aanstuur.
1: Ja. Mij magisch.
0: Zo, so, om Manny, mijn is Gorsje, in Janita Tlaasen. Janita Tlaasen. Nee, Janita Tlaasen.
1: Janita Tlaasen. Janita Tlaasen.
0: Het in die 90 zit hulle die liedje in Afrikaans opgenomen in opdracht van die opname atelier. En, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toen klink hy so, feestijdse wijsie.
1: O, ja.
0: Dat is ook maar sê, is Walting Maria en Walting Matilda. En imagine, feestijdse wijsie.
1: Spotje in my.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwi op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Ik heb gisteren gezegd geweest door Pink Summit Night Rus. Hoe zeg je dat? R-I-I-S-S. Rus. In geval. Op het view Anton Botha is met Cindy Klaasens. En ook eens bekende namen is met minder bekende namen.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan je voor.
1: Daar gaan we voor.
0: Maar wat je dan gezegd is, Cindy Klaasens is met Anton Botha. En hij listen voor ons We Got Tonight. Who Needs Tomorrow?
1: Ja, interessant dat Afrikaanse mensen die moeilijk kiezen. Dat is mooi.
0: Ja, dus wel dan, wel dan.
1: Hou daarvan.
0: Dan voor jou Gerrit Stein met Liesel Pieters.
1: O ja.
0: Sterre.
1: Sterre.
0: Op pad naar jou weer vanmorgen in zaterdag. Op die gommere show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad rechtsdirectie van die jachtkamp op in Grolaf.
1: Dat is hy. Gooi om, Jannie, gooi.
0: Bij de milies.
1: Ons gooi in elke families.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Griffie Alton Johnson met Dua Lipa, die Pinau Remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Chester!
1: Mijn diagnose is een shocker. Dat is problemen met die bokken. Vliegen trainer uit Marokko. Fire allemaal in die kokken. Leer die recipe.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Hoor jy nou, ek wonder nog altyd, ek het hulle paar keer vroeger gesê, wonder waarom die mense aan hulle name, Bananarama, het klink vir my soos een type margarine, wat van pisangs gemaakt is, Bananarama. Maar goed, dit is hulle keuse gewees, nee. Nou ek het een van Whitney Houston se grootste treffers is One Moment in Time. Maar jy nachtig kom ek op video af waar Dana Wooner om sing. Man, ek was amper in trane. So mooi was dit gewees. Want die video self is nogal indrukwekkend, hoor. Jy kan sien die mense wat sit en luister raak so opgewonde en die trane loop en so aan. Net daarna speel ek So Far Away, ook een treffer deur een van my gunsteling groepe, Dire Straits. So kom ons luister dan eerst na One Moment in Time, so is gesing deur Dana Wooner. Ek dink julle gaan hom ook geniet, net soos ek hom altyd geniet.

Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my, Janie Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

kort Westpad met de brief in mijn hand. Al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ink uit die brief uit taal.

0: Noord zou uitgewezen.
1: Als je kan ik het gefiets wijs. Als jij gaat weerstil, kijk ga je zo. Kom en stop om.
0: Ik love dit van Lewis. Hij avoid net contact.
1: Hij doet. Ons met hem niet. Oké, ik starig, Kali, starig. Nou, daar. Kijk. Nou, kijk waar is Max's voorwiel.
0: Oh, ik kan daar.
1: Bij Lewis' achterwiel.
2: Hij is ook niet eerst halfpad oor die 18.
1: Waar moet hij wees? Hij moet gelijk wees met zijn sidepad speelkie.
0: Zodat je kan zien, ja.
2: Correct.
1: Precies. So met andere woorden, dit is niet eindelijk.
0: Dit is Lewis' corner.
2: Is niet Annie.
1: Het is niet Max's corner, het is Lewis' corner.
0: So, Lewis, oké, maar Max het nie die overtuig van die... Jesus wat my frustreer van hierdie sport. As Lewis sy lyn gehou het, was al kontak, en dan al, en dan sit soos, sit jy als op rooi of op swart, want hulle sou kontak gemaak het, en een van...
1: Weer, daar is in haar rol.
0: En wat?
1: Op rooi en swart.
0: Wat het ek gesê?
1: Ja, wanneer het als op rooi en swart sit.
0: Rooi sit of op swart sit.
1: Ja. Blauw en geel.
0: Maar dat zou contact geweest zijn. Dat zou gespin het. Een ou zou voor die ander uitgekomen het, of altijd zijn plekken verloren het, of in alle waarschijnlijkheid zou daar contact geweest het, Lewis zou uitgespin het, posities verloren het, omdat hij in die binnenkant is, zou Max net deurgegaan het, right? En dan zou hij penalty gekregen, maar Lewis zou een paar posities verloren, of tenminste één of twee posities.
2: As hy nie geretired het.
0: Nou het Lewis die possible collision avoid, wat die rechting is, hy het van die baan afgegaan, hy het en uit die posiesie opgegee, maar Max is nie van die baan af
1: nie. Nee.
0: En hy het een overtake gemaakt.
1: En die voorste driver of vertrek.
0: Ja. Hoe kom hy die penalty gekregen?
2: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
1: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
2: Ja, toe het hulle mos daai belaglike, toe maak hulle op vir dit wat hulle in die race
1: championship in Las Vegas geleef.
2: Ja.
1: Maar die punt is in daai hele ding, okay, ja, ek het gesê punt, okay, is, hoekom is Lewis nie voor Samuel dan? Hierdie is, almal sê, hierdie is Lewis' track. Okay.
0: Hoekom is Lewis nie voor som met Charles? Ek het gesê, hoekom is hy nie voor som met Max?
1: As ons kyk deur die hele naweek.
2: Waar is hy? Frik.
1: As ons kyk deur die hele naweek, was hy actually redelik competitive.
2: Jy's reg.
0: Ek het meer verwag.
2: Hy was, Lewis was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang tot voor kwart.
1: Hy was actually op een stadium, is dit FP2 of FP3, was hy op een stadium
2: top 3
1: gewees.
2: Ja.
1: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo, toe hy qualify, maak hy nie Q3 nie.
2: Dis FP3, want ek het my superpicks ingesit, en toe het ek gesit en wonder, dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
1: Nee, ek het nog steeds gedink, ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is vir my sad, ja. En dan maak hy comments, soos, daar is niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
2: En dat hy bygesê, daar is baie goed in die agtergrond wat gebeur.
1: Ja, oké, okay, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het vanavond, het ek vir Grime, wat op ons was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en
0: wat is sport het julle wat overlap?
1: So, hy seens het cricket gehad, en sy seens het rugby fit gedoen.
2: Dis waar julle man in
0: my life school, rugby fit einde van die maand.
1: Ja.
0: Ons hulle pap eet, my bro.
1: Ja, wel by Kira.
0: Welgemoed gaan Kira sy pap eet, my bro.
1: Ja, okay, bro. Ja, Tom.
0: Ek kom somme by Williams weekie. Somme my kleren een weekie opzit.
1: Wees neutron, wees 5 lichte. In elk geval, en hy sê ook vir my, die car is designed vir Charles en Carlos.
0: Ja.
1: So Lewis pas aan. Lewis pas aan by 'n kar wat gemaak is vir Charles en Carlos.
2: Ja, dis vir vry dryf.
1: Ek meen onthou net die

wat ingeskakel is. Jep, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit was Ray Conniff wat vir ons gesê het, memories are made of this, en dit is so, ne? Enige, het jy al gesien hoe prikkel lekker ou plaat jou memory banke. Waar was jy gewees toe jy hierdie liedjie gehoor het? Wat het gebeur toe jy daar enig hoor? En ja, dit is min of meer wat hierdie type muziek aan een mens doen. Ons het vandag, ek geloof nie, ek het al ooit so een wakker lys gehad, soos wat ek vandag het nie. Hier is nou vandag rarig, soos ek daar my uitnodiging sê, die baas sê, jy mag maar, skuif al die meubels op sy, as jy nog by die werk is, en nooi die mense van die tweede en die derde vloer ook, en sê hulle moet kom aansluit by julle, julle gaan vanmiddag party, en hy sê, julle mag verversinkies ook maar gebruik. So, maak net seker jy het een bestuurder om jou huis toe te vat as alles voorbij is, en dit is eers 5:30, dit is nog ver in die toekomst. So, ek gaan nie tyd mors nie, ons gaan lekker vrolijke muziek doen vandag, en ons skop sommer af met een voorbeeld, en die voorbeeld wat ons hier het is die Macarena, ken jy hom? Hy het een specifieke dansie, dansstappies wat, ja, ek weet nie, ek het dit nooit kon bemeester nie. Dit is een liedjie dier die Spaanse pop duo Los del Rio, oorspronkelijk opgeneem in 1993 album A Mi My Gasta. Een dans remix dier die elektropop groep Fangoria, wat een sukses in Spanje en klink in een voorblad weergawe dier Los Del Mar, maar dit het gewild geword in Canada. Nog een remix dier Miami gebaseerde vervaardigers, die Bayside Boys, wat afdeling

met Engelse lirieke bygevoeg het en sy gewildheid het uitgebrei, het aanvankelijk op een hoogtepunt bereik op nummer 45 op die Amerikaanse Billboard Hot 100, 1995. Ons gaan luister na hulle en ons luister na Los Del Rio en die Macarena. As jy die high dansie ken, doen hom, doen hom.

Dabadadadapta, dit is een woord wat hy gecreëerd het en hy pas so mooi daarin. Albert Hammond, die laatste ene was van 1973. Ok, The Canadian Sweethearts, soms is hulle bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedurende in 1960s gewild was en in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sangeres Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. Hulle is vooral bekend vir rockabilly liekie Eeny Meeny Miny Moe. Hulle bydra tot die genre is herken deur die Rockabilly Hall of Fame. Ja, hierdie Lucille, as julle haar normale trant van muziek ken, dan is hierdie specifieke liekie, wys haar talent in veelzijdigheid, laat sy ook in die rock genre kan inpas, met gemak, met gemak. Dit is wat ons volgende gaan luister, Eeny Meeny Miny Moe, 1958 reeds, met Bob en Lucille, of die Canadian Sweethearts, soos hulle bekend was.

Locomotion, groot pret by partijkies, as hulle daai trein wat so deur die skare wurm, sal my sê, en ja, hy bring altyd lekker feestlikheid. Three Dog Night is een Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is deur die sangers Chuck Negron en Corey Wells en Danny Hutton. Hierdie groep is gauw aangevul deur Jimmy Greenspoon op die klaverborde, Joe Shermy van basgitaar, Michael Alsop gitaar en Floyd Sneed op tromme. Die groep het in 21 Billboard, nie 1921 nie, het 21 Billboard Hot 100 top 40 treffers tussen 1969 en 75 gehad, met 3 wat nummer 1 gehad het. Three Dog Night het baie nekiese liedjies opgeneem en wat deur eksterne liedjieskrywers geskryf is, en hulle het gehelp om hoofstroom gehore bekend te stel aan skrywers soos Harry Nilsson, Randy Newman, hy het geskryf Mama Told Me Not To Come, Paul Williams, Old Fashioned Love Song, Laura Nyro, Alice Cumming, en Hoyt Axton, Joy To The World. Nou, en dan is daar ook nog Never Been To Spain. Ja, die een wat ons gaan luister is natuurlijk Jeremiah, was a Bullfrog, Joy To The World, Three Dog Night.

The Trogs, en hulle het vir ons gedoen, Little Red Donkey, die klein rooi donkie. The Sweet is volgende op die draaitafel, hulle gaan vir ons twee doen, die eerste een is, wel, ek het sê, dat was so era gewees, waar haar plate moet dubbel woord titels gekom het, en ons het net nog geluister na Yummy Yummy, hier is Funny Funny, van 1971, en dit is deur The Sweet, en dan doen hulle ook somme vir ons gauw, Wig Wam Bam, Thank You Ma'am, wat?

Nou sê, ek dink is een raak beskrywing om te sê, dit is een mooi lawaai wat dier kitare gemaakt is. Wat my die meeste eindelijk verras, is dat Omega Limited dan die klanke uit Suid-Afrika kon voortbring. Dit vat om die verwerking te doen, om met die eindproduk na vore te kom. Ok, The Tremolos, Engelse groep, 1958 in Dagenham, Essex, gestig en is wel, hulle sê van 2006 af is hulle weer actief. Hulle was deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevormd deur Brian Poole en The Tremolos. Die spelling van Tremolos is vinnig verander na Tremolos as gevolg van 'n spelfout in die koerante. Beïnvloed deur Buddy Holly en The Crickets. Ons luister Brian Poole en The Tremolos en die liekie Yellow River, 'n lekker dansjene.

Die Tremolo's met Yellow River, een mooi ene, een lekker ene van hulle. Hulle het eindelijk een hele spul treffers gehad, die Tremolo's. Ja, Giovanni Giorgio Moroder, is geboren op 26 April 1940, is Amerikaan, nee, Italiaanse componist, liedjeskrywer en platenvervaardiger Moroder. Hy word die vader van disco genoem en toegeskryf van een baanbrekende aerodisco en elektronische dansmuziek dier hom geskryf. Hy het een aantal liedjes geskep vir baie kunstenaar, waaronder David Bowie, Kylie Minogue, Irene Cara, Janet Jackson, Madeleine Kane, Melissa Manchester en Blondie. Hy het verklaar dat die werk waarop hy trotste is, is Berlijnse Take My Breath Away, is aan hom een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelijke liedjie. Hy het eintlik baie liedjies vir rolprente ook gespeel, soos wel, Flashdance weet ek, was een van sy producties. Ons gaan weer eens, ek het gepraat van die dubbeldoorname, en die een wat ons nou hier gaan luister van Giorgio, is natuurlijk 1969, Lookie Lookie.

mama, papa, mama. Die woorde wat hulle sal gebruik om klank wel, grepe, klank vol te maak, is betek hier nogal snaaks. Linda Ronstedt, sy is Linda Marie Ronstedt, sy is geboor op 15 juli, dit is in 1946, sy is een voormalige Amerikaanse sangeres wat in uiteenlopende genres optree en opgeneem het, insluitend rock, country, lichte opera, The Great American Songbook in Latijn. Ronstedt was onder 5 eerbewijse wat in 2019 Kennedy Center Honors vir leeftijd as artistieke prestaties ontvang het. Ons luister na Linda Ronstedt en die een wat sy nou vir ons gaan doen is That'll be the day when I die.

wat ingeskakel is. Jep, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit was Ray Conniff wat vir ons gesê het, memories are made of this, en dit is so, ne? Enige, het jy al gesien hoe prikkel lekker ou plaat jou memory banke. Waar was jy gewees toe jy hierdie liedjie gehoor het? Wat het gebeur toe jy daar enige? En ja, dit is min of meer wat hierdie type muziek aan die mens doen. Ons het vandag, geloof nie, ek het al ooit so een wakker lys gehad, soos wat ek vandag het nie. Hier is nou vandag rarig, soos ek daar my uitnodiging sê, die baas sê, hy mag maar, skuif al die meubels opsy, as jy nog by die werk is, en nooi die mense van die tweede en die derde vloer ook, en sê hulle moet kom aansluit by julle, hulle gaan vanmiddag party, en hy sê, julle mag verversinkies ook maar gebruik. So, maak net seker, jy het een bestuurder om jou huis toe te vat, as alles voorbij is, en dit is eers 5:30, dit is nog ver in die toekomst. So, ek gaan nie tyd mors nie, ons gaan lekker vrolike muziek doen vandag, en ons skop sommer af met een voorbeeld. En die voorbeeld wat ons hier het is die Macarena, ken julle om? Hy het een specifieke dansie, dansstappies wat, ja, ek weet nie, ek het nooit kon bemeester nie. Dit is een liedjie dier die Spaanse pop duo Los del Rio, oorspronkelijk opgeneem in 1993 album A Mi My Gasta. Een dance remix dier die electropop groep Fangoria, wat een sukses in Spanje en klink in een voorblad weergawe dier Los del Mar, maar dit het gewild geword in Canada. Nog een remix dier Miami gebaseerde vervaardigers, die Bayside Boys, wat afdeling met Engelse lirieke bygevoeg het. En sy gewildheid het uitgebreid, het aanvankelijk op een hoogtepunt bereik op nummer 45 op die Amerikaanse Billboard Hot 100, 1995. Ons gaan luister na hulle en ons luister na Los Del Rio en die Macarena. As jy die dansie ken, doen hom.

Dabadadadapta, dit is een woord wat hy gecreëerd het en hy pas so mooi daarin. Albert Hammond, die laatste ene was van 1973. Ok, The Canadian Sweethearts, soms is hulle bekend as Bob en Lucille, was een Canadese sangduo wat gedien in 1960s gevuld was en in 1977 het hulle ontbind. Die duo het bestaan uit die sangeres Lucille Starr en haar kitaarspelende man Bob Regan. Hulle is vooral bekend vir rockabilly liekie Eenie Meenie Miney Moe. Hulle bydra tot die genre is herken deur die Rockabilly Hall of Fame. Ja, hierdie Lucille, as julle haar normale trant van muziek ken, dan is hierdie specifieke liekie, wys haar talent in veelzijdigheid, laat sy ook in die rock genre kan inpas, met gemak. Dit is wat ons volgende gaan luister, Eenie Meenie Miney Moe, 1958 reeds, met Bob en Lucille, of die Canadian Sweethearts, soos hulle bekend was.

Locomotion, groot pret by partijkies, as hulle daai trein wat so deur die skare wurm, sal men sê, en ja, hy bring altyd lekker feestlikheid. Three Dog Night is een Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is deur die sangers Chuck Negron en Corey Wells en Danny Hutton. Hierdie groep is gauw aangevul deur Jimmy Greenspoon op die klaverborde, Joe Shermy van basgitaar, Michael Alsop gitaar en Floyd Sneed op tromme. Die groep het in 21 Billboard, in die 1921 nie, het 21 Billboard Hot 100 top 40 treffers tussen 1969 en 75 gehad, met 3 wat nummer 1 gehad het. Three Dog Night het baie nekiese liedjies opgeneem en wat deur eksterne liedjieskrywers geskryf is, en hulle het gehelp om hoofstroom gehore bekend te stel aan skrywers soos Harry Nilsson, Randy Newman, hy het geskryf Mama Told Me Not To Come, Paul Williams, Old Fashioned Love Song, Laura Nyro, Alice Cumman, en Hoyt Axton, Joy To The World. Nou, en dan is daar ook nog Never Been To Spain. Ja, die een wat ons gaan luister is natuurlijk Jeremiah, was a Bullfrog, Joy to the World, Three Dog Night.

The Trogs, en hulle het vir ons gedoen, Little Red Donkey, die klein rooie donkie. The Sweet is volgende op die draaitafel, hulle gaan vir ons twee doen, die eerste een is, wel, ek het sê, dat was so era gewees, waar haar plate met dubbel woord titels gekom het, en ons het net nog geluister na Yummy Yummy. Hier is Funny Funny van 1971, en dit is deur The Sweet, en dan doen hulle ook somme vir ons gauw, Wig Wam Bam, Thank You Ma'am, wat?